0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militia met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

heb geleerd in mezelf te geloven. Wat een ander ook zegt, het maakt me niets meer uit. Ik geloof in meer en weet, straks is het over. Hij gaat met mij, het ligt een keertje.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
2: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
1: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Dat is een reactie op drone-aanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Ewes voelt zich vereerd.
3: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
1: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ja, de ochtendspits is begonnen in het westen van het land. Er staat inmiddels ruim 40 kilometer file in onze regio. Wat erbij opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam, voor knooppunt Hofvliet, kleine 10 minuten vertraging. De A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht is het 5 kilometer file rijden, maar ook 10 minuten oponthoud. En wat opvalt nog tenslotte is de N11 Bodegraaf richting Leiden, voor de aansluiting met de A4 3 kilometer met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur oud.

0: Later, Nico. Geen paniek, hè.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Local burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sahara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in het westen van het land is de ochtendspits in volle gang inmiddels. Wat opvalt daar is de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech bij de Benelux-tunnel. Er is één rijstrook dicht, vertraging een kleine 10 minuten. En de N11 Bodegraven richting Leiden voor de aansluiting met de A4 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna driekwart van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO-fonds gemeente.
2: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
1: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Cote en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in onze regio verloopt de ochtendspits, zoals altijd op dinsdag, druk met bijna 90 kilometer file. Gelukkig weinig bijzonderheden, dus dat betekent veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. Meest oponthoud op de volgende twee wegen, de A4, Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Roelofarendsveen 10 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En de A16, Breda richting Rotterdam, voor Rotterdam-Feyenoord 10 kilometer file met ook daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Lokaal burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sagara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een typische dinsdagochtendspits ook in het westen van het land met bijna 100 kilometer file. De meeste oponthouden zien we onder andere op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Nieuw-Vennep zo'n 8 kilometer file rijden met een klein kwartier vertraging. De A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Burgerveen gebeurde zojuist een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Hou ook hier rekening met nu al 10 minuten vertraging. A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwebrug een klein kwartier oponthoud. En tenslotte valt op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam-Feyenoord 10 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
2: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
1: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
3: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
1: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, tot dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook nog altijd ruim 100 kilometer file in het westen van het land. Veel dagelijkse files en een paar bijzonderheden, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen zijn 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier. En wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Voor Den Haag-Marieveld staat 3 kilometer file en dat kost je ook hier ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Local burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat de klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sahara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen zo'n 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N11 Leiden richting Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: je nou? Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, ook in het westen van het land. Wat daar nog opvalt is de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Zoetewoudendorp 6 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En de A20 Gouda Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel nog 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Goedemorgen, Rudo hier op deze dinsdag. Lekker kort weekje met Wesley Klein en een blik in je ogen naar Marco Schaap.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Wesley Klein, één blik in jouw ogen. En Marco Schuitmaker, beter af alleen in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, dinsdag 26 mei. Dit is een nieuwe aflevering van de koffieshow in deze hele korte week. Tenminste, als je gisteren moest werken is het geen korte week natuurlijk. Maar het was gisteren tweede Pinksterdag. En wat een Pinksterweekend hebben we gehad qua weer. Ja, misschien was het net even te heet voor je, dat kan natuurlijk. Maar het was wel echt heel erg lekker. En ik hoop dat je genoten hebt van je vrije dagen. Nou, in ieder geval de komende dagen blijft het nog lekker warm zomers weer. En ben ik vandaag ook weer bij je met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Die voor deze dinsdag dus. Met zometeen een reportage over Hut 16. Wat dat precies is hoor je zometeen. Verder hoor je Maxime Vroger straks. Dit is Liefde. Verder komt de plustrack of de singletrack eraan van Sieneke. En Ik doe wat ik wil. Het is deze week de Unity NL singletrack. Maar eerst Yolanda Zomer. En zie ik die glimlach in je ogen.
1: Rio!

0: Sineke en Ik Doe Wat Ik Wil. Deze week de Unity NL singletrack. Goedemorgen. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Die 16 staat in de naam omdat het evenement in 2016 voor het eerst werd georganiseerd. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sagara Trias aan de Maria Hoevelaan in Oegstgeest naar Artlus gezaagd, getimmerd en gebouwd. En zaterdag rond de middag was onze verslaggever Paul Albers bij Hut 16 en vroeg hij Regina van der Plas van de organisatie naar het verdere programma.
1: Nou ja, vandaag gaan ze waarschijnlijk de tweede etage erop zetten op de hut. We hebben spelletjes gehuurd, dat de kinderen ook nog even uit de zon in de spelletjes kunnen doen. En ze kunnen een eigen vlag maken voor hun hut. Dus om 4 uur is het einde van de dag en dan gaan ze weer naar huis.
2: Om op zondag weer verder te bouwen. Daarover Suzanne Vlasblom van de organisatie.
3: Dan starten we om 11 uur, want ja, zondag hè, moet er ietsje later. Dan is het waar ze naartoe werken, is echt het mooi maken natuurlijk van de hut. Komen de ouders ook. Die komen vanaf een uur of 4. En dan is het natuurlijk het showen van wat je gebouwd hebt al die dagen. En daar komen altijd heel veel ouders, broertjes, zusjes, opa's en oma's op af. En dan is het hier één groot feest. En zeker met dit weer hebben we heel lekkere hamburgers. En kan iedereen lekker een hapje mee eten.
2: We spraken ook met een aantal huttenbouwers. Allereerst voor Matteo de vraag of hij voor de eerste keer meedeed aan Hut 16.
4: Ik heb 2 keer eerder al meegedaan. Dus dit is mijn 3e keer.
2: En wat vind je hier leuk aan?
4: Je doet gewoon veel samenwerken. Je kan, en je oefent om gewoon met gereedschap te werken.
2: Aan Willem en Tobias vroegen we of het bouwen van hun hut al een beetje opschoot.
5: Ja, zeker. Maar alleen hebben we nog geen vergunning.
2: Oké, want daar willen jullie wel voor gaan, voor een verdieping erbovenop. Want dan is er een vergunning nodig, hè?
5: Ja, daar
6: hebben we wel voor gaan.
5: We hebben al 2 keer geprobeerd, maar dat is steeds niet stevig genoeg. Okay.
2: En heb je ook tips gekregen hoe je het dan wel stevig krijgt?
5: Ja, we moeten het van de bovenkant is het heel stevig, maar van de onderkant is het wat
6: minder stevig.
2: Hadden jullie van tevoren al een idee van, hadden jullie een soort van tekening gemaakt of hadden jullie een idee in je hoofd? Of jullie zeggen gewoon maar, hup, hier een stuk hout, een paar spijkers en gaan?
5: Ik had al een idee in mijn hoofd. Het is ook gebeurd.
2: Het werd al even genoemd, de vergunning om een verdieping bovenop de hut te mogen bouwen. Rowan Green was de man die over de vergunningen ging. Hij vertelt over zijn taak.
7: Ik let erop dat het gewoon stevig staat. Dat het moet een goede stevige basis zijn. Zodat als we met meerdere mensen opgaan, dat hij niet omvalt. Dat kan op verschillende manieren gebeuren. Dus wat ik ook altijd tegen die kids zeg, is ikzelf moet erop kunnen springen, dansen, noem maar op. En ik moet het dan ook veilig vinden. En als dat punt is bereikt, dan krijgt ze van mij een bouwvergunning. En dan mogen ze er dus met z'n allen bovenop.
2: Gelukkig was het hele weekend droog. Maar ook wel warm, zeker als er in de volle zon moest worden gebouwd. Je hoort Suzanne Vlasblom daarover.
3: Het had wel ietsje koeler gekund, maar hier hebben we ook wel goede dingen voor. We hebben petjes, we hebben goed schaduw, we houden ze in de gaten. We roepen om drinkwater. Heb je het te warm? Ga even zitten. We hebben sproeiers, daar zijn we nu druk mee bezig om die aan de praat te krijgen. En dan hopen we dat we zo wat verkoeling kunnen brengen. En natuurlijk zal er ook heus nog een ijsje komen en een zakje chips voor het nodige zout. Dus we hebben het wel onder controle.
0: Paul Albers bij Hut 16 afgelopen weekend. Wil je de foto's er ook bij zien? Dat kan, moet je nu kijken op onze website centraalplus.nl.

0: Het is de lekkerste muziek van eigen bodem hier op Unity NL. Gino Graus hoorde je, een favoriete kroeg. En Frans-Duits met Frans thuis. Hey, welkom, het is Rudo hier op deze dinsdagochtend. De eerste werkdag van de werkweek klinkt wel lekker, hè, op deze dinsdag zo. Met zometeen René Schuurmans, Als ik haar zie. Je hoort zometeen de zomer 2024 versie. En ook René Vroger met Waylon komt eraan en Hoe de liefde gaat.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Lokaal burgemeester Wietske Veldman heeft vrijdag in de Hortus Botanicus Leiden een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor Dr. André Baranski ter gelegenheid van zijn emeritaat. Baranski is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn uitzonderlijke bijdrage aan de transplantatiegeneeskunde in Nederland en daarbuiten. Hij verbeterde de kwaliteit van orgaantransplantatie door zijn gestandaardiseerde aanpak, zijn onderwijsprogramma's en zijn internationale kennisdeling. Dankzij zijn werk daalde het aantal beschadigde donororganen aanzienlijk, wat direct leidde tot meer succesvolle transplantaties en geredde levens. De regionale huisartsenvereniging Wassenaar, de Parnassia Groep en de gemeente Wassenaar hebben de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst van Mentaal Lokaal Wassenaar ondertekend. Doel van het samenwerkingsprogramma Mentaal Lokaal Wassenaar is inwoners helpen mentaal gezond te blijven en veerkrachtiger te worden. Daarbij gaat het om mensen te ondersteunen voordat de klachten zo ernstig worden dat specialistische GGZ nodig is. Dit wordt gedaan door toegankelijke informatie, digitale middelen, trainingen en ondersteuning dicht bij huis. Zo'n 100 kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar namen afgelopen weekend deel aan Hut 16. Vanaf vrijdagmiddag 4 uur tot zondagmiddag 4 uur werd er op het terrein van Scouting Sahara Satrias aan de Maria Hoevelaan in Oestgeest naar hartelust gezaagd en getimmerd. Kortom, er werden hutten gebouwd. Het warme weer was voor de organisatie een aandachtspunt. De deelnemers werden goed in de gaten gehouden en op een zeker moment werden er sproeiers ingezet voor de nodige verkoeling. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor Rotterdam Centrum zo'n 7 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20, Gouda Hoek van Holland, voor Nieuwekerk aan de IJssel, duurde nog 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. Het is vandaag 26 mei. Demi de Zeeuw, voormalig voetballer, is jarig 43. Verder is het de verjaardag van Luca Toni, Italiaans voormalig voetballer. 49 is hij geworden. Hip-hopzangeres, R&B-zangeres Lorne Hill, vandaag jarig 51. Een Nederlands oud-langebaanschaatser en presentatrice Barbara Delore is ook jarig 52 is ze geworden. Actrice Jorien de Mol, vandaag 55. En het is ook de verjaardag van Letty Kravitz. Hij is zangeraar uit Amerika van In Overdeel iets over onder andere. 62 is hij geworden. Simon Maathuis ook jarig. Voormalig voetballer. Hij is 70 geworden. En Beppie Melissen is Nederlandse actrice 75. Onder andere Tante Cor uit Gooise Vrouwen. En de laatste jarige die ik voor je heb is Erika Terpstra. Nederlands presentatrice en voormalig zwemkampioene. Een heel ver

De lekkerste muziek van eigen bodem, 24 uur per dag. Ook via unitynl.nl, waar wij nog eventjes kijken naar het weer van vandaag. Eens even kijken naar, deze dinsdag. De zon die schijnt volop en het wordt ongeveer 30 graden. Misschien plaatselijk wel 31. Opnieuw kan het op de stranden wat afkoelen door een windje van zee. Kijk ook nog even naar het weer van morgen. En is het overal wat minder warm met bewolking, maar ook zonnige perioden. En de temperatuur die zakt naar een graad of 2.

Badkamerkraan aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag 26 mei. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en vanmiddag hier een nieuwe aflevering van de middagshow. Zonder Elmar, omdat hij even lekker 2 weken vrij is. Maar ik ben wel weer bij je vanmiddag met die middagshow van Unity NL. En nu John Chacon, dit is Manjana. Ja, Manjana ben ik er ook weer. Of is Manjana rustig? Ik weet het toch niet meer. Ik ben niet goed in ik dacht morgen. Manjana. Nee, dat is rustig, toch? Nou goed, in ieder geval, je hoort John Chacon. Ik ben er

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app.
2: En dan nog het weer. Vandaag een warme en droge dag. De wind is zwak tot matig, kracht 1 tot 3 en uit wisselende richtingen. In de regio wordt het vandaag 29 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een lift. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag, het blijft droog.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Hoogmade gebeurt er een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Dit is je boy Lil Kleine. Je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het westen van het land op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Gouda staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

zo dichtbij komt, draait het hart er vaak omheen. Wat is er mooier om te zeggen wat je doet.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig, het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. 2 files in het westen van het land. Tot beginnen de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is tussen Nieuwebrug en Gouda een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En veel oponthoud op de A20 van Hoek-Noord naar Gouda. Voor Moordrecht is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 1,5 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Deelnemers van de afgelaste 10 kilometer van de Leiden Marathon krijgen van de organisatie twee opties om een deel van hun inschrijfgeld terug te vragen. Of 50% van het inschrijfgeld terug, of 50% korting op een startbewijs voor de 10 kilometer van volgend jaar. Deelnemers kunnen dit tot 1 augustus per e-mail aangeven. Wie niet reageert, heeft een donatie gedaan aan de organisatie van de marathon van volgend jaar. De discussie over de bouwweg bij nieuwbouwproject Starreburg 3 in Voorschoten loopt verder op. De omgevingsdienst heeft de bouwer een dwangsom opgelegd vanwege het gebruik van staalslakken zonder vergunning. Toch blijkt de weg nog steeds gebruikt te worden door vrachtwagens. Politieke partij Pro Voorschoten vindt dat dat niet kan en roept de gemeente op om in te grijpen. En de verdeling van de portefeuilles van de nieuwe wethouders in Zoeterwoude is bekendgemaakt. Donderdagavond zijn Angelique Beekhuizen, Arjan Agema en Edwin Veldhuizen benoemd. Op onze website is terug te vinden wie zich met welke onderwerpen gaat bezighouden in de komende 4 jaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website en zo weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 29 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A16. Je hebt een kwartier vertraging van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Van Rotterdam naar Breda sta je ook een kwartier in de file bij Rotterdam Feyenoord. En op de A20 naar Gouda is de vertraging net iets meer dan 5 minuten.

0: Wie is de mol?
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vuilbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stukje drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Wat opvalt is de A12 naar Den Haag. Bij Gouda sta je door een pechgeval 10 minuten in de file. De rechterrijstrook is dicht. Er staat ook een pechgeval op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Ter hoogte van de havens kost je ook 10 minuten extra. Daar is ook de rechterrijstrook dicht. Verder is het druk op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En in het Westland op de N223 sta je 5 minuten in de file van Hoek van Holland naar Delft, tussen De Lier en Delft. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oegstgeest en omstreken heeft 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het westen van het land veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Delft en knooppunt Benelux. Op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt Ridderkerk. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam bij Moordrecht. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is. Net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files leveren een paar minuten vertraging op. Op de A4, daar loopt het helemaal vast van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Vertraging is daar ruim een half uur. Op de A16 is het druk van Rotterdam naar Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Daar heb je een kwartier op onthoud. Net als op de A20 naar Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van een jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oesgeest en omstreken heeft 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boelen. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren veel files 5 à 10 minuten vertraging op. Maar op een aantal wegen is het drukker. Bijvoorbeeld op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein doe je er 20 minuten langer over. Het is ook heel druk op de N444 van Noordwijk naar Oostgeest.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Het onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6 uur zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiepertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel een stuk koeler. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan veel dagelijkse files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren, maar er zijn een paar uitschieters. De meeste vertraging is er op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet 20 minuten vertraging. Van Den Haag naar Rotterdam is het oponthoud een kwartier tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Het is druk op de A16. Van Rotterdam naar het zuiden tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Het oponthoud is 10 minuten. Op de A20 naar Gouda ben je een kwartier langer onderweg tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En het is druk op de A12 naar Den Haag tussen Bunnik en Harmelen. En daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Middagshow. Zonder Elmar, wel met Rudo en

Daarom ben ik bij je de komende 2 weken hier gezellig tussen 5 en 6. Ja, onderweg naar huis. Ik hoop voor je dat je airco hebt. Anders arco natuurlijk. Hè. Alle ramen kunnen open. Maar ja, onderweg naar huis zorg ik voor de lekkerste muziek van eigen bodem. Peter Beense, Sander Quarten en Eerste Kido van de Graaf. En alleen voor mij. Rio!

0: Sander Kwarten, ben toch niet gek? Peter Beens en ook Kido van der Graaf in de middagshow van Unity NL. Met vanavond hier op televisie over een klein uurtje een nieuwe aflevering van Centraal Plus de Burgemeester. Deze week met burgemeester Peter Heikoop. En die burgemeester Heikoop is best wel blij. Hij heeft een jokertrui gekregen. Oftewel een echte rood-witte gebreide Leidse trui.
1: Ik sprak pas met Toon van der Poel over de fotograaf die de ongelukken, zeg ik maar even, en dergelijke vastlegt. En ik had wat boeken van hem geleend over Leiden door de decennia heen en hoe ontwikkelde de veiligheid zich in de stad, de verkeersveiligheid. En ik bracht die boeken bij hem terug, dus ik fietste er naartoe. En toen was Joke er ook, de zus van Toon, en die had een verrassing voor mij en dat was die jokertrui. Dus dat was heel erg leuk. Iets waar ik naar uitgezien heb en als het je dan ter ere komt, dan ben je daar heel blij mee.
2: Nu hopen dat het geen 24 graden wordt.
1: Nee, dan is het heet. Dat is het heet.
2: Want hij wordt volgens mij bij het mini-koraal
1: verhaal. Ja, dan draag ik hem zeker. En dat ook de collega's, dan zie je de jokertrui uit alle hoeken en gaten komen. En ook tijdens Leidse Ontzet zelf natuurlijk. Ja, dan zelf heb ik een andere uitrusting aan, om het zomaar te noemen. Maar het is mooi, want de jokertrui staat voor Leiden.
0: Hij gaat hem aantrekken dus. Het komende Leidens Ontzet, de jokertrui. Burgemeester Peter Heikoop in een nieuwe aflevering van Centraal Plus, de burgemeester. Vanavond weer te zien op televisie bij Centraal Plus en natuurlijk online op onze website, centraalplus.nl.

0: De lekkerste muziek van eigen bodem. Je hoort het op Unity NL. Jack van Raamsdonk was dat. En Maria Gonzalez. Zometeen meer muziek hier. Monique Smit komt eraan. Als je verliefd op een jongen bent. En Tino Martin zometeen. Stip op nummer 1.
1: Dit is Unity NL. Onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl. De app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor 2 gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oegstgeest en omstreken heeft €10.000 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de wegen in het westen van het land. Er staan veel lange dagelijkse files. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je bijna 3 kwartier vast tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 is het druk. Van Amsterdam naar Rotterdam tussen Den Haag en de Benelux-tunnel. Vertraging is 20 minuten. Richting Amsterdam heb je op de A4 ook 20 minuten oponthoud tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. En op de N11 staat het helemaal vast van Leiden naar Bodegraven. Tussen Alphen aan de Rijn en de aansluiting met de A12 is de vertraging bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Jarno Vergouwen, Nathalie en Tina Martin, stip op nummer 1. Je hoorde het hier bij Unity NL, waar het inmiddels 5:30 geweest is. En de werkdag hopelijk voor je ten einde is. Ja, of misschien nog niet. Heb je een avond slash... Nou ja, nachtdienst zal nog niet, dan zou het nog te vroeg zijn. Maar misschien heb je wel een avonddienst, zou zo maar kunnen. Nou, Unity NL is ook vanavond bij je met de lekkerste muziek van eigen bodem. En nu met de middagshow, met daarin zometeen Amar en Turk uit de kroeg naar Sean West. Dit is een Unity NL regio hit. Jij bent niet te weerstaan.

Jannes en Dans tot de morgen met mij in de middagshow van Unity NL. En tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. En morgen dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de middagshow. En natuurlijk ook van de koffieshow. De koffieshow is morgenochtend om 10 uur weer bij je. Ik hoop dat je er dan bij bent. En voor nu wens ik je een hele fijne dinsdagavond. Heel graag tot morgen.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanse Plaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw met AI beelden te hebben gemanipuleerd. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener had gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hantavirus uit. Drie opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is zonnig, op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon. Wel iets minder warm, het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Je hebt nog wel een kwartier tijdverlies op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Delft en Leidschendam. En ook op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nog een kwartier vast tussen Zevenhuizen en Reewijk. De weg is wel weer vrij na een ongeluk daar. Verder is het nog druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen. En ook daar moet je nog rekening houden met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek. Hoor je bij

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van een jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oesgeest en omstreken heeft 10.000 euro opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boelen. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files vrij snel korter. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam heb je nog een kwartier vertraging tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. Verder heb je nog een kleine 10 minuten tijdverlies op de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
2: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat dat zwaard van Damocles, van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan hun omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
1: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Gemeenten die volgens de spreidingswet onvoldoende asielzoekers opvangen, worden vanaf deze week door asielminister Bart van den Brink op de vingers getikt. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat in onze regio dat gevolgen kan hebben voor twee gemeenten. Leidschendam-Voorburg vangt 120 mensen te weinig op en Zoeterwoude zelfs helemaal geen asielzoekers. Hun buurgemeenten vangen dan juist weer meer mensen op dan in de wet staat. Het is deze week de week van de jonge mantelzorger. En daarom zet welzijnsorganisatie Inclusio Leiden kinderen en jongeren in het zonnetje die thuis voor iemand zorgen. En dat komt vaker voor dan mensen denken. 1 op de 4 jongeren in Nederland groeit namelijk op als mantelzorger. En Rotary Club Oegstgeest en omstreken heeft €10.000 opgehaald voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur Zuid-Holland. Dat deden ze door met ruim 100 mensen te gaan jeu de boule. Er konden verschillende gesponsorde prijzen worden gewonnen. Het inschrijfgeld ging helemaal naar het goede doel. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder en hierdoor koelt het flink af. Het kwik daalt vannacht tot 14 graden. Morgenochtend begint bewolkt. In de middag laat de zon zich weer uitgebreid zien. En de temperatuur loopt op tot 23 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and then I had to do the rest. And I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht, een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
2: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
1: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
3: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
1: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Sieneke. Ik doe wat ik wil. Nieuwe muziek.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: de kroeg.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friezen schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friezen spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.